0: dat jeugdzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

Ik wil niet lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

plan. 100 mijlen verderop, aan de horizon te wachten. Schijnend vanaf de top. Ben al lang niet daar waar ik wil zijn. Zeg ik mezelf nog steeds. De grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt? Hoe echt voel ik de regen? Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders onderweg.

0: bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin. Afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

And I've had my last dance with you onto the empty streets.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Flevoziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: En 20 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Zorginstelling U-Zorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat U-Zorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: U luistert naar de Flevo.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: De wereld is crimineel, niet anders dan een speeltoneel. Soms loopt het je een tijdje mee, dan voelen wij ons blijven vrij. Maar neemt het ongelukje in zijn klauwen, dan ben je verkouden. Als je met een meisje kennis maakt en met haar aan zijn parel raakt, dan amuseer je je zo fijn, dan heb je steeds de grootste gein. Maar ga je daarna met haar trouwen, verkouden. Je hebt een vriend, die is welgesteld, die weet geen raad met al zijn geld. Hij woont in villa's, chic en fijn, waarin wel 30 kamers zijn. Moet je dan zelf met tenen sjouwen, dan ben je verkouden. Je ontmoet een engel van een vrouw en gaat met haar in aan de sjouw. Maar de andere dag ben je tot je spijt, horloge en je centen kwijt. Dan zeg je woest, zo zijn de vrouwen, maar je bent verkouden. Ontmoet je meisje met veel geld, je bent direct op haar.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevopsychomroep.nl

het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stop.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep via de Flevo Gastvrije.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevozieken-omroep.

Waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

je komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van 1,20 euro per kilowattuur elektriciteit. De hoge kwartierprijs is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Door de extreme hitte in grote delen van Europa is er extra vraag naar stroom voor koeling. Tegelijkertijd is het aanbod laag, onder meer omdat het nauwelijks waait. En dat drijft de prijs flink omhoog. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de verwachte hitte zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan het asfalt te voorkomen. En afgelopen weekend is uit safaripark Beekse Bergen een aap ontsnapt. Volgens een woordvoerster van het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Het gaat om een kuifmangabij. Het dier is inmiddels meerdere keren gezien in de omgeving van het park, waaronder gisteren in het dorp Esbeek. Getuigen wordt gevraagd de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen via het telefoonnummer op de website van de Beekse Bergen. Het park zal dan proberen het dier te verdoven en het te kunnen vangen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
2: Huis.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden

0: Welkom bij de Flevo Ziekenhuis.
1: Welkom bij ons pleister op de wanden. Mijn naam is Truus.
0: En mijn naam is Jan.
1: We hebben weer een gezellig programmaatje, denk ik, samengesteld. We beginnen met een half uurtje country.
0: Ja, daarna hebben we een Nederlands product.
1: Ja, een Nederlands product.
0: We hebben helaas geen verzoekjes vandaag.
1: Nee, misschien veel te warm is om over straat te gaan en dan in een bus te zitten. Ja. Ik kan me dat wel voorstellen.
0: Onze verzoekersauto is niet meer de jongste, hè?
1: Nee. Goed. Het tweede uurtje beginnen we met... dan hebben we nog wat cabaret met omlijst met Nederlands product.
0: Ja.
1: En als laatste half uurtje onze artiest van de avond, Boudewijn de Groot.
0: Daar vertel je wat over.
1: Ja.
0: En ik ga de muziek draaien.
1: Goed zo. Maar we gaan eerst maar naar de... Country is ready. En we beginnen vanavond met Aaron Tippin. En die is een Amerikaanse countrymuzikant en platenproducent. En hij werd geboren op 3 juli 1958 in Pensacola in de staat Florida. Maar groeide op een boerderij in Travelers Rest in South Carolina, waar hij naar de Blue Ridge High School ging. In de jaren 70 verdiende hij de kost als zanger en trad hij op in verschillende lokale bars. Tegen de tijd dat Tippin 20 was, werkte hij als commercieel piloot en pijpfitter. In 1986 verhuisde hij naar Nashville, waar hij uiteindelijk stafschrijver werd bij Acuff Rose. Hij nam deel aan de You Can Be a Star talentenjacht van de TNN in 1986 en sloot in 1987 een contract voor het uitgeven van liedjes. En gedurende deze tijd schreef hij nummers voor The Kingsmen, David Ball, Mark Colley en Charlie Pride. We gaan luisteren naar Aaron Tippin met Big Boy Toys.

Koos Bloemsma is geboren als Jacobus Jan Bloemsma op 25 februari 1952 in Emmerkompaskum. Hij was zanger en gitarist. Op 11-jarige leeftijd kreeg Koos zijn eerste gitaar en speelde sinds de jaren 60 in verschillende bands, zoals Bucket Company, en maakte in 1975 de overstap naar Black Lake. Naast zanger was hij ook songwriter en schreef onder andere het nummer Boer Harms, dat werd gezongen door de Dutch Boys. In de nacht van 19 december kwam Koos om het leven bij een auto-ongeluk op 28-jarige leeftijd. We gaan luisteren naar Coltrus.

Carl Ballou begon zijn muzikale carrière in de jaren 50 van de vorige eeuw. Toen hij optrad op de Louisiana Hayride. Hij tekende een contract bij Decca Records en bereikte nummer 9 op de country hits de lijsten met Am I That Easy To Forget? Dat later werd opgenomen door Skeeter Davis, Debbie Reynolds, Esther Phillips, Engelbert Humperdinck, Jim Reeves en vele, vele anderen. Blues' enige andere hit voor Decca was Too Much To Lose, gevolgd door Hello Out There en zijn eerste RCA Victor opname in 1962. Carl Ballou bleef liedjes voor anderen schrijven, waaronder What She's Doing in My World van Eddie Arnold en That's When I See the Blues van Jim Reeves. Zowel Waylon Jennings als Susan Ray kwamen in de jaren 70 in kaart met covers van Stop the World en Let Me Off. We gaan luisteren naar Carl Ballou met Folding Morning.

0: get my hands on some F-old and money.
1: We gaan verder met Busted. Sinds hun oprichting in 1995 is Busted in een sneltreinvaart de hitlijsten ingeschoten. Ze wonnen de Grote Prijs van Nederland en kregen steun van radioprogramma's als Stenders Vroeg op 3 FM. Ook speelden ze in voorprogramma's van onder andere Bluff, De Dijk en Van Dikhout. Ze stonden met hun eigenwijze meezingers op podia van Nederland en zelfs van in Curaçao. Hun grote zingel, Bla Bla Bla Bla, werd in 2003 omgeroepen tot politieke song van het jaar. Maar de song had hier echter helemaal niks mee te maken. Het ging gewoon over een vervelende relatie. Door constant toenemende succes en de rock'n'roll lifestyle van de band werd het haast te groot om zonder manager nog door te kunnen gaan. De band is na een knallende carrière van 17 jaar gestopt. De leden hebben nog steeds onderling contact en blikken terug op een geslaagde carrière. We gaan luisteren naar Year 3000.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: On Dominion is een Amerikaanse country muziekband opgericht in Nashville, Tennessee. De band die bestaat uit Matthew Ramsey op de zang, Trevor Rosen op de gitaar en keyboard, Whit Zelles op de drums, Jeff Sprung basgitaar en Brad Trucy op de gitaar. Hun muziek is een eigentijdse country met rockinstrumentatie en heeft popondertonen. De band heeft 4 volledige albums en 3 EP's uitgebracht. In 2014 brachten ze hun titelloze EP uit. Het jaar daarop gevolgd door hun debuut studioalbum Meat and Candy bij RCA Records in Nashville. We gaan luisteren naar Save It for a Rainy Day.

Vince Gilliland is geboren op 12 april 1957 in Norman in de staat Oklahoma. Hij is zanger, tekstschrijver en componist. Hij is geboren in een gezin met 3 kinderen. Zijn vader, een rechter, speelde banjo en gitaar. In zijn 10e jaren leerde Vance beide instrumenten te bespelen. Later kwam daar nog de fiddle, gitaar, mandoline en bas bij. Tijdens zijn high school periode speelde hij in de bluegrass band Mountain Smoke. Deze band was lokaal zo populair dat ze een concert van Pure Prairie League mochten openen. In 1975 behaalt Vince zijn diploma en vertrok hij naar Louisville om zich bij de band Bluegrass Alliance aan te sluiten. En dit was de start van zijn carrière. Vince Gill werd in 1999 opgenomen in de Oklahoma Music Hall of Fame. Verder werd hij in 2007 opgenomen in de Country Music Hall of Fame en kreeg hij een ster in de Music City Walk of Fame, beide in Nashville. We gaan luisteren naar A Letter to My Mama.

0: Jim Reeves die wordt geboren op 20 augustus 1923 als James Travis Reeves in Callaway in de staat Texas. Op zijn 5e leerde hij gitaar spelen en op zijn 9e jaar had hij zijn eerste optreden voor de radio. Jim die wilde eigenlijk baseballspeler worden en tijdens een studie aan de Universiteit van Texas was hij als pitcher een van de sterspelers. Door een ongeval met zijn been moest hij dit echter opgeven. Tijdens zijn schooldagen had hij al succes als zanger. Hij gaat werken bij KGRE en een klein radiostation in Henders in de staat Texas als presentator. In 1952 sluit hij een contract af met een radiostation in Louisiana waar Hank Williams de sterpresentator was. Deze liet Jim in zijn programma eens wat liedjes zingen, wat goed aansloeg bij de luisteraars. Op een avond nam Jim de uitzending over van Hank Williams omdat deze ziek was. En dat was het begin van zijn carrière. Juist deze avond luisterde een platenproducent en ze bood hem een contract aan. In 1953 werd zijn eerste nummer Mexican Joe uitgeroepen tot als meest succesvolle country en western hit van het jaar. In 1954 staat Bimbo op nummer 1 en tekent Jim zijn contract met RCA Victor. We gaan luisteren naar Jim Reeves met He'll Have to Go.
1: En dit is een plaat gekozen door de technicus.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Ja, en we beginnen vanavond met Ben Kramer met Agatha. En daarna Bobby Prins met Niet van de Jongste Meer.

0: We gaan verder met Jan Kramer met de flipstand en Chris Bauer met Hoe heet dat liedje?
1: Ik ben dol, stapeldol. Op de flipstand ben ik dol. Ik ben dol, stapeldol.

Hey, ik was laatst in Parijs bij de Gaulle. Hij zei tegen mij, Jan, la France, c'est moi. Ik zeg, Charles, moet je even goed luisteren, jongen. Le flipstand, c'est moi. Ik ging met Loesje naar het toneel. Verveelde wel gauw de colère. Een stuk van Rembrandt weet ik veel. En riep, hey, zal ik jullie nou eens wat leren? Ik ben dol, stapeldol, op de flipstand. Op de flipstand, op de flipstand. Hit bam vol, boerde vol.

En dat was Jannes met Gas erop. We gaan verder met Conny van der Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. En BZN met Die mooie tijd.

En dan gaan we zo op naar het nieuws. Met na het nieuws cabaret om lijst met Nederlands product. En dan als artiest in de avond Boudewijn de Groot. En tot aan het nieuws draaien we nog even het Hotse Trio met de Clubbing Comedians.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name door obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop, onder meer door de grote concurrentie van videogames. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. En in Duitsland is het treinverkeer weer volledig hervat nadat het gisteravond landelijk volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan.
0: Ja, we hebben straks wat cabaret, hebben we al verteld, hè, met Nederlands product. En we hebben wel een leuke weer, hè, een cabaret.
1: Zeker,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, en Boudewijn de Groot als artiest vanavond. Dat komt ook allemaal goed. Maar we beginnen met Gerard Joling met Los met z'n allen. En daarna Leroy Krielen met Geloof in jezelf.

0: Cabaret Festival.
1: Nou, ja, wat heb je uitgezocht voor Cabaret?
2: Iets van Sylvia Pons.
1: Oeh,
2: een oud-gediende.
1: Ja, zeker een oud-gediende.
2: Maar heb echt een leuk, ja, half liedje. Hij doet altijd alles met liedjes in principe. Scheidingsfeest.
1: Nou, ik ben benieuwd.
2: Je bent benieuwd?
1: Ja, ik ken hem niet.
3: Tante Na en ome Doris gingen scheiden. Want ze hadden altijd heibel met z'n twee. Omdat Doris altijd jaaiende en staakte. En aanhalig met het schillenmeisje deed. Het proces hadden ze lang geheim gehouden. Het gaf zo'n jijlen als dat zaakje werd bekend. Maar vandaag zou dan de eindbeslissing vallen. Met de laatste uitspraak van de president. Nelis zei, zoiets gebeurt niet alle dagen. Ik verlet een dagje voor die plechtigheid. Scheien moet je op gepaste wijze vieren. Het is het laatste wat een Arabier rijdt. Hij versierde toen zijn bloemenhek met rozen. Heel de buurt stak unaniem de vlaggen uit. En ze tekende met vetkaars op de glazen. Zalig uiteinde voor bruidegom en bruid. Alle buren uit het steegje hielden zondag. Hein de Bakker liep in zijn getuigenjas. Lange Daan was al om 8 uur in de lorem. Alsof hij de groene scheidingsbruigom was. Ome Doris lag nog heel bedaard te maffen. Totdat Nelis aan de trap een seintje gaf. Tante Na en ome Doris, kom beneden. Zonder jullie is de aardigheid eraf. Ome Doris kwam met tante naar beneden. Allebei tot in de puntjes aangekleed. Ome Doris gaf op het hoekje eerst een rondje. En zei plechtig, jongelui, ik ben gereed. Daarna binnen ze de uitspraak gaan vernemen. In een ommezientje was het voor mekaar. Buiten stonden ze te schelden op de rechter. Tante Na riep huilend, zo'n ellende laar. Co de Slager zei, zit jij nog niet te grienen? Jullie zijn toch vrijgezellen? Is toch fijn? Daarna binnen ze de ringen gaan verkopen. Ome Doris zei, de centen zijn voor mij. Spoedig zaten ze weer bij in Hassebassie. Ome Doris gaf de hele buurt een 5. Lange Daan hield toen een voordracht van de liefde. Die zo rijm was, gelijk een blanke druif. Duif. Heel de middag bleef het clubje zitten peren. Hein de Bakker gaf aan tante Na een zoen. Toen zei Doris, Hein, ik ben er wel gescheiden. Maar dat moet je in mijn bijzijn nou niet doen. Tante Na riep groot gelijk, je bent een linkert. In het bijzijn van mijn man, dat vind ik min. Gaf hem een makker met een fles met zure haring. En ze beet een stukje uit zijn onderkin. Lange Daan greep toen een keu en zei, niet knokken. Wie hier heibel zoekt, die gaat met mij eruit. Daarna dronken ze weer uit mekanders glazie. En ze zongen leven bruidegom en bruid. En de Bakker zei, de witte broodse weken zijn begonnen voor het jong gescheiden paar. Toen ging Na met ome Doris naar het steegje. En ze kropen weer gezellig bij mekaar.
4: Ik was ziek.
1: Ik vind het wel grappig.
2: Ja, wel leuk, hè?
1: Ja. Heel veel Japans.
2: Ja,
1: maar goed.
2: We gaan verder met muziek, hè?
1: Ja, we gaan naar Albert West met Mockingbird Hill.
2: Juist.
1: En denk erom, de instinker.
2: Ja, ik niet. Ik hoef niet om te denken. Jij moet erom denken.
1: Ja, jij moet
2: erom
1: denken.
2: Want we gaan door met de volgende natuurlijk, hè?
1: En daarna de Salvera's met de sleerheid.

En dan gaan we verder met Bluf met Lieveling en Sieneke met Weg uit de sleur.

0: En dat was Blossom Lady van Shocking Blue.
1: De artiest van de avond.
0: En dat is Boudewijn de Groot. Hij werd op 20 mei 1944 geboren in een Japans interneringskamp in Batavia, tegenwoordig Jakarta in Indonesië. Voormalig Nederlands-Indië nu, toen eigenlijk. Zijn moeder, Sophie Elisabeth Saueressig, overleed in juni 1945 in het Japanse interneringskamp Chideng. Na de oorlog in 1946 keerde het gezin terug naar Nederland, waar de kinderen Boudewijn, zijn broer en zus in verschillende gezinnen werden ondergebracht, zodat zijn vader kon terugkeren naar Indië. Zo kwam Boudewijn de Groot terecht in het gezin van een tante in Haarlem. In 1951 keerde de grootvader voorgoed terug uit Indië, waarna hij in Nederland hertrouwde. Het gezin dat werd herenigd in 1952 en vestigde zich in Heemstede. Hier maakte Boudewijn kennis met Lennart Nijg. Op 14 mei 1964 toog Boudewijn de Groot met zijn akoestische gitaar naar Phonogram Studios in Hilversum om een aantal nummers op te nemen. De nummers Strand, Seksuele Voorlichting, Elegie Prenatale en Refrein Voor werden op de single uitgebracht. Maar ze bereikten de hitlijsten niet. De platen werden uitgebracht onder het Decca-label. We gaan luisteren naar Strand en Het Land van Maas en Waal.
1: De artiest van de avond.
2: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende grient. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden scharen.

rijdt je langs de boulevard, dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand, ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met de ander naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. En trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin en daverend gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Boudewijn de Groot. Hierop schreef Boudewijn de Groot zich in voor het talentenprogramma Nieuwe Oogst. Hier kreeg hij een hoge waardering van de vakjury die het nummer Elegie Prenatale roemde om zijn gedurfdheid. Iets wat het publiek minder bleek te kunnen waarderen. Uiteindelijk ging André van Duin er met de hoofdprijs vandoor voor zijn bandparodienummer. Als gevolg van de Nieuwe Oogst mocht Boudewijn verschijnen in het televisieprogramma Cabaret Chroniek van Wimmy Bo. Om bij te verdienen nam Boudewijn de Groot een baantje bij de Bijenkorf in Amsterdam en presenteerde hij onder het pseudoniem Marcel Overstegen een jazzprogramma op Radio Veronica. Toen een meisje van 16 aansloeg, werd besloten in allerijl een album uit te brengen. Op het album Boudewijn de Groot, dat begin 1966 verscheen, prijkte 5 nummers van de hand van Nijg de Groot. In 1966 werd de opvolger van Boudewijn de Groot voor de overlevende als LP en fotoboek uitgebracht. Naast de Boudewijn, Nijg en Vos werd er ook arrangeur Bert Peijs uit toegevoegd aan het team. Op de plaat schreef Lennart Nijg zijn jeugdjaren van zich af met nummers als Voor de Overlevende, Testament en Verdronken Vlinder. En schreef hij een cyclus liefdesliedjes voor een zekere Joke. De LP kreeg een gouden en een platine plaat toegewezen en werd bekroond met een Edison. We gaan luisteren naar de meisje van 16 en Jimmy.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Rond 1970 vond Boudewijn de Groot dat het tijd was voor een nieuwe stap in zijn carrière. Hij plande een serie afscheidsconcerten met de beatband Names and Faces als begeleidingsband en richtte een band op onder de naam The Tower. Met de bedoeling daarmee Engelstalig materiaal op te nemen. Het Engelse programma werd geen succes. Waarna en De Groot het samen met Leonard Nijg weer eens in het Nederlands probeerde. Met de single Nachtwacht. In 1998 werd Boudewijn de Groot beloond met een Edison voor zijn totale oeuvre. En in 1999 werd hij samen met Leonard Nijg benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In 2000 kreeg hij als eerste artiest de Radio 2 Zendtijdprijs toegekend. En in 2004 vierde Boudewijn de Groot zijn 10e studioalbum, zijn 40-jarige artiestenjubileum en zijn 60ste verjaardag. Dit vierde hij met een concertreeks onder de titel Eeuwige Jeugd. Op 6 februari 2020 kondigde Boudewijn definitief afscheid van het podium aan tijdens een gesprek in De Wereld Draait Door. Het was tevens zijn laatste tv-opname. Met zijn witte Homestead-gitaar speelde hij het nummer Scheiding. Het tournee met de Vreemde Kostgangers in het voorjaar van 2020 zou dus zijn laatste zijn, maar werd afgebroken vanwege de coronacrisis. Op 23 april 2021 maakte hij bekend dat hij stopt met optredens. Eind december van hetzelfde jaar ontving Boudewijn tijdens het radioprogramma Arbeidsvitamine de NPO Radio 5 Evergreen Award. Hij blijft stoppen, maar in januari 2023 werd aangekondigd dat in maart nog een laatste album van Vreemde Kostgangers zou volgen, onder de titel Mist. In februari kwam het nummer Luie Liefde als voorproefje uit. We gaan luisteren naar Eeuwige Jeugd en Als de Rook om Je Hoofd is Verdwenen.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, dat zou dan morgenochtend moeten zijn. Want dan hebben we het van 8 tot 10. Is dan de herhaling.
2: Ja, precies.
1: En morgenavond zijn wij er ook weer. Met een muzikaal bloemetje, hè?
2: Ja. Een ander
1: dus,
2: programma.
1: Ja, totaal anders. Lijkt er niet op.
2: Nee, maar dat is de bedoeling. Ja.
1: En van 10 tot 12 in elk geval het testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga.
2: Ja, precies. Dus dan hebben we weer een ander soort muziek.
1: Ja, zo is dat.
2: Ook, ja. Zo hebben we allemaal een eigen programma te maken.
1: Ja, met al onze mensen. Dus welke dag u ook luistert, het is altijd anders.
2: Ja, en de omlijst met?
1: Nederlands.
2: Nee. Gewoon continu muziek.
1: Oh ja, natuurlijk. Met non-stop muziek. Gewoon omlijst. U kan 24 uur per dag naar de Flevoziek omloop luisteren.
2: En u krijgt nog een toetje van ons.
1: Ja, we gaan nog even naar Boudewijn de Groot met Wat geweest is, is geweest.
2: Nou, wij wensen u voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder.
2: En luisteren, hè, weer morgen.
1: Ja, dag.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale mediaprofielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name door obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevozieken.
3: Welkom bij de Flevozieken Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, Het Testament uit de 60's, inderdaad. En we zijn er weer 2 uur. Eerste uur en de tweede uur. Ja. En voor het tweede uur start gaan we even luisteren naar het nieuws.
2: Ook dat, ja,
1: zeker. En daarvoor gaan we naar heerlijke muziek luisteren.
2: En wie zijn wij?
1: Goedemorgen, luisteraars. Tegenover mij zit...
2: Jan van Eunen. En tegenover mij zit...
1: Joop Veninga.
2: Ja, daar zijn we weer op, met z'n tweeën.
1: Even binnen. Even kijken. Ja, we gaan van alles en nog wat draaien.
2: Zeker.
1: U kunt ook verzoekjes indienen.
2: Kan. En het liefst uit de jaren 60.
1: Ja, ja.
2: Want dat is het programma.
1: Nee, dat is waar.
2: En je wou zeggen www.
1: Flevoziekenomroep.nl.
2: Kijk, dat is hem.
1: En dan ziet u een mooie site staan. En die zet u vast op uw telefoon of waarop. En dan kunt u altijd 24 uur per dag een verzoekje indienen. En degene die dan achter de knoppen zit, die gaat ervoor draaien.
2: Ja, zo werkt dat. Bij de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja. En dan hebben we daar al het gepraat. Hebben we ook nog muziek.
2: Gelukkig wel. Want daar zitten we hier voor.
1: Ja, daarom. En we gaan luisteren naar Sue Thompson met Sad Movies Make Me Cry.

0: Ja.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, inderdaad. Dat was het eerste blokje van drie. Waar heb ik dat meer gehoord, het eerste blokje van drie?
0: Dat is, dat doen we ook op de maandagochtend volgens
1: mij. Ja, ja, ja.
0: Maar hier doe ik het door elkaar heen. Hè. Kunnen er twee zijn, kunnen er drie zijn. Mag er ook één zijn. Maar maakt niet uit.
1: We hebben dus geluisterd naar Mountains High van Dick D.D. En de Wild Wattagy van de Orleans. En You Belong to Me van de Dupree's.
0: Nee.
1: Dat hebben we niet gedaan. Nee, dat hebben we niet gedaan. Ik zit eentje te hoog. Of eentje te laag, sorry. Overnieuw. We zijn begonnen met Sad Movies Make Me Cry. Ja, dan kreeg ik ook de tranen in mogen. Want ik was aan het praten. Ik moest gelijk slikken. Maar...
0: Okay.
1: Mountains High van Dick D.D. En de Watusi van de Orleans. En nou ga jij verder met...
0: Ja, we gaan verder met de Dupree's. En dat is een Amerikaanse doo-wop groep. Die begin jaren 60 een reeks top 40 had. Oh, 10 singles. Oh, wacht even. Die reeks top 40. Top 10 singles. Ik heb allerlei dingen om elkaar heen gedaan. Ja, ik ken het, maar ik ken het ook hoor.
1: ik ken het wel beter.
0: Hun hoogst genoteerde single You Belong To Me bereikte in 1962 de 7e plaats in de Billboard Hot 100. In 1970 namen ze platen op onder de naam de Italian Asphalt Pavement Company. De groep werd begin jaren 60 opgericht in Jersey City, New Jersey, door leerlingen van William L. Dickinson High School. Michael Amone, Joe Santello, John Salvato en Tom Bialoglo. En de leadzanger Joe Canzano, later bekend als Joey Van. Hier zijn de Dupree's met You Belong To Me uit 1962.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, Joop, je mag wat zeggen.
1: Hey, mag ik wat zeggen?
0: Ja, want we hadden natuurlijk Adios Amigos van Sascha Distel.
1: Ja.
0: Daarvoor hadden we You Can't Sit Down van de Dovels. En we begonnen dit blokje van drie met You Belong To Me van de Dupree's. En gaan we verder met...
1: Ja, L'Amour Est Bleu van Vicky Leandros. En Vicky Leandros, dat is nog een veelzijdige vrouw. Die is geboren als Vasiliki... Waarom begin ik hier aan? Papatanasiou. Ja. Oké. Naast Grieks en Duits heeft ze ook veel nummers in het Frans en Engels gezongen. Ook nam ze verschillende nummers op in het Japans, Nederlands, Italiaans en Spaans. Niet normaal, hè, als je dat allemaal kunt.
0: Mm-hmm.
1: In totaal heeft ze bijna 80 albums uitgebracht. En daarnaast zijn er nog vele compilaties en heruitgaves verschenen. Ja, dus... Kon wel goed zingen, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: En waar gaan wij naar luisteren? Wij gaan luisteren naar De Liefde Is Blauw. En waarom is De Liefde Blauw? Ik heb altijd gedacht dat De Liefde roze was of rood. Ja.
0: Voor haar is het blauw.
1: Ja.
0: L'Amour Est Bleu. Hier is Vicky Leandros.

0: Nou, dat kan sowieso niet, hè?
1: Nee, dat kan niet.
0: Je hoeft maar naar een kikker toe te lopen en dan springt het water in.
1: Ja. Hey, we hebben het over het Lowland Trio. Het was een noveltygroep uit de omgeving van Alkmaar met Joop van Twijver als zanger. Hun bekendste is waar ik kan geen kikker van de kant afduwen en mijn naam is Haas. Het Lowland Trio was afkomstig uit de omgeving van Alkmaar en bestond uit liedzanger John van Twijver, Jaap Hos en Hans de Grand. Ze braken door met het nummer Trouw niet voor je 40 bent. Dat Joop, niet jij, maar die Joop, zelf geschreven had. In 1966 bereikte het de 36e plaats in de top 40. Twee jaar later kwamen ze wat sterker terug. De mannen hadden aan Peter Koelewijn gevraagd of hij komische liedjes voor hem wilde schrijven. Koelewijn had immers in dat jaar daarvoor groot succes gehad met de compositie Beestjes, uitgevoerd door Ronnie en de Ronnies, die we ooit wel een keertje gedraaid hebben in dit programma. Voor het Lowland Trio schreef hij het nummer Ik kan gekikken van de kant op wat we net hoorden. En dat qua compositie wel een beetje weggeeft van Dancing Shoes van Cliff Richard en The Shadows. Goed. We gaan nog even verder met ze. Lowland Trio, hier is Trouw niet voor je 40 bent. Wat we ook kennen van, hoe heet ze ook alweer?
0: Connie Baas?
1: Nee. Ze hebben bij me voor de deur gestaan, jongens. Nou, ik kom er wel op. Hier is Trouw niet

0: ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
1: Nou, vertel maar Joop.
2: Ja, dat is, ik mis het laatste plaatje van mijn herinneringen.
1: Nooit op zondag?
2: Sorry? Nooit op zondag. Oh. Nee. Nou ja, daar ken ik ook niks in doen, nooit op zondag. Maar weet het? Nee, ik heb als herinnering Neil Diamond met A Sweet Caroline. En dan hebben we...
1: Oh, wacht even, ik zie al wat je bedoelt.
2: Ja, dan hebben we Banjo Boy uit, van Jan en Kjeld. En dan hebben we daarna Wheels met...
1: Nee, Billy Van met...
2: Ik heb iets anders. Ik heb iets anders. Hé, hoe kan dat nou? Wheels van... Ja.
1: Wheels van Billy Van.
2: Ja, Wheels van Billy Van.
1: Ja, zeg dat goed.
2: Oké. Okay. Ga ik overnieuw beginnen, gaan we niet doen. We gaan luisteren naar Sweet Caroline. Maar voordat we daar naar gaan luisteren... hij heeft drie versies van uitleg waarom hij dit lied geschreven heeft. De eerste die was voor... dat hij dat gemaakt had als inspiratie op de dochter van John F. Kennedy. Caroline Kennedy, die was 11 jaar toen het was uitgebracht. Daarnaast zong hij het nummer voor haar tijdens haar 50ste verjaardagsfeest in 2007. En dan ben ik de eerste binnen kwijt. Dat maakt niet uit. We gaan luisteren. Veel belangrijker. Sweet Caroline, Neil Diamond, Banjo Boy van Jan Kelt en Wheels van Billy Vaughan.

0: Ja, daar waren achterin volgens Sweet Caroline van Neil Diamond, Banjo Boy van Jan en Kjeld en Wheels van Billy Vaughan. Ja. In de herinnering van Joop Veeninga. Zeker.
1: En het laatste was een mooi instrumentaal nummer.
0: Ja, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Nou, fijn om te horen.
1: Ja. Ja. Maar we hebben nog meer, nummers in.
0: Ja, we gaan nog een paar nummers draaien voor het nieuws. En ja. We beginnen daarmee met een nummer van Ria Valk. En dat doet ze deze keer in het Duits. Ik denk dat het wel eens een keertje leuk om dat te laten horen.
1: Dat weten we niet. Dat gaan we nu beoordelen.
0: Gaan we dat nu beoordelen? Nou, komt ze aan dan, hè. My Bonnie, einmal endet bei dir meine Reise. En als je het hoort, dan ken je het nummer wel.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat denk ik wel.

Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Ja, jij hoort het kamp van de Beatles, hè?
1: Ja.
0: Ja.
2: Nee, ik ben een Beatles, ja, klopt.
0: Ja, het maakte mij niet zoveel uit. Ik vond de Beatles hartstikke goed, maar ja, Rolling Stones kan ik ook wel waarderen.
2: Ik ben blij voor je. Nou, ik zeg niet dat alle platen van de Rolling Stones... Dit is gewoon een leuk nummer. Maar ik hou niet van het hardrock gebeuren. Daar heb ik helemaal niks mee.
0: Nee.
2: Nee. Dat komt door mijn zachte aard, denk ik. Maar, ja. Maar goed, het is niet anders. We hebben het eerste uur gehad, Jan.
0: Ja, het is alweer heel snel gegaan, hè?
2: Ja,
0: eigenlijk zei jij van het niet zo snel.
2: Maar... Nee, ik vond het wel lang duren, joh. dat vind ik prettiger dan dat het zo snel omgegaan is. Maar nee, ik vind het... Dit is een goed tempo.
0: Geweldig. Nou, ja. Hartstikke goed. Net zoals je zei, we gaan inderdaad naar het nieuws van 11 uur.
2: Ja.
0: En na 11 uur zijn we weer buiten terug met heerlijke muziek en... wat weetjes over bepaalde plaatjes. En
2: mijn jeugdherinneringen.
0: En jouw jeugdherinneringen. Ja. En ik ga ook nog een mopje zingen aan het einde. Dus nou, wat willen we nog meer?
2: Dat hangt er vanaf wat de mensen willen.
0: Ja, zo is het.
2: Nou, je kunt altijd nog een verzoek indienen. www.flevoziekeomroep.nl. En we krijgen er al genoeg binnen.
0: Wat bedoelde ik? Voorzitter, ja,
2: maar we krijgen nooit genoeg. Nooit genoeg. We krijgen genoeg binnen, maar nooit genoeg. Hoe cryptisch kan je...
0: Ja,
2: kletsen.
0: Nou zeker. Hey, we gaan eruit met Gebroeders Brouwer in het nummer Middernacht. En tot zometeen.

0: bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van de Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Inderdaad, 10:55. We kunnen weer starten met het tweede deel van het programma.
2: Zo is dat.
1: En we hebben geluisterd naar Lia van de Cats. Ik vind het wel jammer dat sommige groepen zo relatief zo snel gestopt zijn.
2: Ja, maar dat was in de jaren 60, 70 en 80 was dat natuurlijk wel het geval dat heel veel groepen uit elkaar gingen. Maar er zijn natuurlijk ook groepen uit de jaren 60 die nog steeds bij elkaar zijn. Hè?
1: Nee, dat is waar.
2: Noem even status quo. Dat waren niet meer dezelfde bezetting. Maar bijvoorbeeld Rolling Stones nog steeds.
1: Ja. Dat is niet normaal, hè?
2: Ja, dat over de 80 ging gewoon nog over. Ja, niet meer over het podium zo springen zoals hij vroeger deed. Maar je kunt toch wel zien dat er maar nog.
1: Hij beweegt nog wel.
2: Zo, toe even. Ja, dat doet hij beter als ik.
1: Nou ja, goed. Ieder zijn ding, hè? Ieder zijn ding. Jij bent weer goed aan de knoppen.
2: Nou, na de knoppen.
1: Aan de knoppen. Aan de knoppen,
2: sorry.
1: We gaan niet naar de knoppen, maar gaan aan de knoppen. En dan, er zijn er genoeg natuurlijk. En ik vind die bands uit Volendam, vind ik allemaal wel. Al die zangers die uit Volendam komen, dat is echt een apart soort.
2: Ja, maar ze hebben ook zo'n zwoele stem, denk ik. Ja. Daar komt het een beetje door, denk ik. Nou ja, goed, de Cats was natuurlijk een van mijn grootste idolen, waar ik eigenlijk een klein beetje mijn muzikale carrière mee begon.
1: Oké. Okay.
2: En ik heb het al vaak verteld, hè. Door mijn opa is dat gekomen dat ik fan van de Cats werd, omdat hij mij allereerst een draaitafeltje gaf. Zo'n stereo, twee boxjes die je er vanaf kon halen en dan een plaatje erop en gaan met die banaan.
1: Ja.
2: Ja, die was gek van de Volendammers. Ze zei hij als hij bij ons was een weekend, dan riep hij van Jan, zet nog even de Volendammers op. Nou, dat ging Jan hoor. Wat zei je, de Volendammers aan. En inderdaad, er zijn natuurlijk heel veel in hun kielzog ook gekomen. Zoals bijvoorbeeld een BZN en noem ze maar op. Maar goed, genoeg ouwehoerd. We gaan met muziek verder. En dat gaan we doen met You're the Reason I'm Living. Dat zou je wel willen, hè, Joop. Bobby.
1: Je hebt je tegen de luisteraars, hè?
2: Oh ja. En degene die tegenover zit, Playboy van Gene en Debbie.
1: Hoppa, hier is
2: Bobby Darin en You're the Reason

0: Playboy van Gene en Debbie. En het nummer dat is geschreven door Gene Thomas en uitgevoerd door Gene en Debbie. Het bereikte in 1968 de nummer 17 in de Amerikaanse pophitlijst. En het was te horen op het album Here and Now uit 1968. En dat werd weer geproduceerd door Don Gent. En het heeft 1 miljoen, of meer dan 1 miljoen platen albums, of albums... Jongen. Het heeft meer dan 1 miljoen verkochte albums opgeleverd. En het werd bekroond in juni 68 met een gouden plaat. Daarvoor hebben we geluisterd. Ik heb het nog nooit van Gene en Debbie gehoord hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Maar ja, zo hoor je maar weer. Wij staan ook voor verrassingen.
1: Ik zelf ook. Ik moet het met het samenstellen en dan kom ik plaatjes tegen. Ik denk van nou, ik ken het niet, maar ik vind het wel leuk.
0: Ja, precies. En daarvoor hebben we geluisterd naar Bobby Darin. You're the reason I'm living.
1: Zo is dat.
0: En dat was wat geweest is en wat nu gaat komen. Dat is Expressway to Your Heart, The Soul Survivors.

0: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine. Iedere vrijdagavond van 8 tot 10 uur met Jan van Eunen.
1: Klassieke omroep, medisch verantwoord.

0: Jawel, een blokje soul uit de jaren 60. Expressway to Your Heart van de Soul Survivors. En Soulman is een door Sam & Dave gezongen soulhit uit 1967. De schrijver Isaac Hayes werd geïnspireerd om Soulman te schrijven door de onrust rond de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten van de jaren 60 van de 20e eeuw. Tijdens het kijken naar een nieuwsprogramma viel het Hayes op dat gebouwen die door zwarte bewoners van Detroit waren gemarkeerd waren met het woord soul tijdens de rellen in juli van het jaar niet gemolesteerd werden. Hierop geschreven en produceerden hij en David Porter Soulman, dat een eigen zeggen over trots gaat. En in 1968 ontvingen Sam & Dave de Grammy Award voor de beste rhythm and blues group performance, zang of instrumentaal voor Soulman. Dat gezegd, dan gaan we gauw naar jou, Joop.
1: Ja, want wat klaar staat, het is My Love van Petula Clark. En ik heb altijd gedacht dat Petula Clark was, maar dat is niet zo. Mm-hmm. Want ze heette oorspronkelijk Sally Alwyn Clark. En het is een Britse zangeres, actrice en componist. Meest bekend om haar populaire internationale hits uit de jaren 60. 70 miljoen platen heeft ze verkocht, wereldwijd. En daarmee is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Ze heeft ook de langste carrière in de hitparade, namelijk 51 jaar, dat is ook niet normaal. Nee, dat is toch echt niet normaal. Ik ben wel heel vroeg begonnen.
0: Ja.
1: 1932 is ze. Ze is geboren in 1932. Dus heel goed. 51 jaar. En dat is van The Little Shoemaker in 1954. In de top 20 terechtgekomen in Engeland. Tot haar cd L'Essentiel. En dat is 20 successes in New. Waarom heb ik al die teksten? Successes inoubliable. Die in 2005 in België de alarmhitparade binnenkwam. Nou, ik vind het een indrukwekkend verhaal, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Als je 51 jaar lang zo aan de top kan staan.
0: Ja, dat kan, hè.
1: Ik zit even te denken, joh, 1932. Hoe oud zou ze dan geweest zijn toen ze daarmee begonnen is?
0: Nou ja.
1: Gaan we niet doen. We gaan luisteren naar My Love van Petula Clark.

Ja, blijf maar doorrennen, want het plaatje is afgelopen. Runaway van Del Shannon, dat was de eerste herinnering uit de jaren 60. En we hebben er nog één, dat is Save the Last Dance for Me van de Drifters. En dat is mijn tweede herinnering. En daar kan ik wel wat over vertellen. Dat is een nummer geschreven door Doc Pomus en Mort Shuman. Dat voor het eerst werd opgenomen in 1960 door de Amerikaanse muziekgroep The Drifters. Met Ben E. King als liedzanger. Het is sindsdien door verschillende artiesten gecoverd. Waaronder Tommy Leonetti, de DeFranco Family, Dolly Parton en Michael Bublé. En als we die gehoord hebben, dan sluit ik af met mijn herinneringen voor deze dag. Sammy van Ramses Shaffi. Maar nu eerst Save the Last Dance for Me met The Drifters.

0: Ja, dat was Elvis Presley met It's Now or Never, aangevraagd door Henriette voor het, al het verplegend personeel van het Flevo ziekenhuis.
1: Het is wel een goede muziekkeuze, hè?
0: Ja, dat kan niet anders, hè, met zo'n man die al helemaal gek is van Elvis Presley.
1: Dat is waar.
0: Dus. En daarvoor hebben we nog wat herinneringen van jou. Sammy van Ramses Shaffi en Save the Last Dance for Me van de Drifters.
1: Ja.
0: Gaan we verder met een nummer van Pippo de Clown. Wie kent het niet?
1: Ben benieuwd.
0: Ja, het is een Nederlandse televisieserie voor de kinderen, bedacht door Wim Meuldijk. De oorspronkelijke serie met Cor Witsche in de rol van Pippo begon in 1958 al en liep tot 1980. In 1975 verscheen de bioscoopfilm Pippo en de Piraten van toen. De clown Pippo, even iets over hoe dat tot stand komt. De clown Pippo is een weggelopen clown uit het circus van Dikke Deur en woont nu samen met zijn vrouw Mamadou en zijn dochter Petra in een woonwagen. Die wordt getrokken door de ezel Nononono. Ken je dat nog?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ze trekken de wereld door en beleven allerlei vreemde avonturen. Pippo's beste vriend Klukluk, ja, een Indiaan die een weinig succesvol boogschietact heeft in de Pippo's voorstellingen. Tussen 1966 en 1968 is Pippo te zien bij de NTS in korte afleveringen Dagvogels, Dagbloemen, Dagkinderen. Van ongeveer 5 minuten waarin Pippo zijn dochtertje Petra naar bed brengt. In 2 jaar verschijnen 480 afleveringen. Daarna verdwijnt Petra uit de serie, want dat mocht niet meer door de arbeidsinspectie.
1: Ah, okay.
0: Ze was te jong.
1: Ja, toen waren ze nog zo streng, hè?
0: Ja, toen waren ze heel streng.
1: Maar kun jij je nog herinneren wat de uitspraak was? Die had een standaard zinnetje. Van de Klukluk. Ja, dat is precies.
0: Nou, dat gaan we opzoeken dan, toch?
1: Ja, gaan we zeker opzoeken.
0: Hey, hier is het Jan Rap Kinderkoor met Pippo de Clown, de leader. En ja, we hebben ook nog een liedje uit Pippo en de Bosbas, gezongen door Rob de Nijs. Maar dit is Pippo de Clown.

0: Ja, vandaag kan niet worden gemist. Nee. Want wij zijn er.
1: Ja, absoluut. Ja, zonder meer. En wij hadden nog eventjes...
0: Ja, over Klukluk hebben we het nog even. Hè? Want,
1: ja, precies.
0: We wisten even niet wat je nou ook alweer zei. Nee. Wat zei hij ook alweer, Joop?
1: Nee, hij zei... Mij zijn niet van de gekken.
0: Oh ja.
1: Ja, mij zijn niet van de gekken. En dat was... maar ze hadden allemaal een dikke deur. Die had ook iets. En Pipo de Clown, die zei... Sapper de flap.
0: Ja, sapper de flap.
1: Sapper de flap. En Klukluk zei ook nog... mij is niet dom. Want hij sprak een beetje gebrek aan Nederlands natuurlijk. Hmm. Ja, een Indiaan die komt uit het buitenland. Dat kan niet anders. En Ossie Possie. Zei die ook nog.
0: Oh ja, ja dat zei hij ook nog.
1: Ossie Possie. En de uitspraken van Pieper de Clown, die waren dag vogels, dag bloemen, dag kinderen.
0: Ja.
1: En als ze verder gingen rijden, zei die hup, no, vooruit met de voetjes.
0: Ja.
1: Het is, we worden nog nostalgisch.
0: Nou,
1: als
0: zeker.
1: Doorgaan. Gaan we niet doen.
0: Nostalgisch op de woensdagochtend. Hè?
1: Nee, gaan we niet doen.
0: Nee, gaan we zeker niet doen. We gaan even lachen.
1: Ja.
0: En dat gaan we doen met Max de Heer.
2: Lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
3: Ja, nou moet ik niet altijd zeggen dat ik zeg uit de herfst van het leven, maar het gebeurt ook bij jonge mensen hoor. Van de Saar, die bij de dokter komt en die dokter zegt mevrouw Kwen, wat is er? Zegt ze nou met mij niks. Zegt die dokter, wat is er dan? Zegt ze met mijn man. Zegt die dokter, wat heeft uw man dan? Ze zei ook niks. Wat doe je bedoelen? Zegt ze, nou, ik ben nou op het ogenblik 4 maanden getrouwd, maar niks. Hij is een goede man en geeft zijn geld af, maar nachts, goeienacht en wel te rusten en dan draait ze om en slaapt. Ja, die dokter, nou, laat die man eens bij me komen, dan ga ik eens met hem spreken. En dan valt dan mauslemielig naar binnen. En de dokter zei, meneer Kwan, gaat u zitten? Hoe oud bent u? Zegt hij, ik ben 32 jaar. Zegt hij, meneer Kwan, luister, u bent 32 jaar, die vrouw is 27. U bent getrouwd? Zeg maar, ja, we zijn gelukkig getrouwd. Zegt die dokter, maar moet u eens luisteren? Het trouwen, dat bestaat niet alleen uit geld afgeven en naar de bioscoop gaan, maar dan komt er iets anders bij. Seks. Zeg maar, wat bedoelt u? Zegt die dokter, seks. Gewoon seks. Zegt hij, ik heb andere sokken. Zegt hij, nee, seks. Zeg maar, ik begrijp het niet. Zegt die dokter, maar ik kon niet begrijpen wat seks is. Dokter, ik begrijp u niet, ik heb al getrouwd. En wat moet er dan gebeuren? Zegt die, maar de kindertjes, waar komen die vandaan? Ze moeten bij me zorgen, ik heb ze niet meer. Ik maak me niet druk trouwens, zegt die, meneer Kwan, luister. Maar die dokter is 3 uur met hem bezig. Maar die meneer Kwan begrijpt het niet en die dokter wordt zo woedend. Hij zegt, meneer Kwan, ga zitten aan uw stoel. En hij zegt, mevrouw Kwan, kleed u zich uit. En mevrouw kleed zich uit. Hij zegt, ga niet op de divan liggen. En de dokter kleedt zich ook uit. Hij zei, meneer, en kijk nou. En die dokter geeft aanschouwelijk onderwijs aan meneer Cohen, wat seks wil zeggen. En daarna staat die dokter op en zegt tegen meneer Cohen, en zo 3 keer per week. Toen zei Maus, maar moet ik naar mij komen? Ja, en toen plofte die dokter, plofte in een stoel neer en die zei, dat is het einde. En dames en heren, dat is het einde.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, Freunde fürs Leben, daar bij de waterkant.
1: Ja.
0: Loefenburg was dit, Freunde fürs Leben. En daarvoor hadden we een kusje voor een klusje. John Lamers en Kees en zijn Skyliners. Goed, we gaan naar het volgende.
2: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.

0: Mooi gezongen.
1: Ja, prachtig, hè?
0: Mooi gezongen. Hello, Mary Lou.
1: Ricky Nelson in de uitvoering van mijzelf.
0: Ja.
1: Daarvoor hadden we natuurlijk Freude fürs Leben van Lou van Burg. Ja, het is tijd om af te sluiten.
0: Ja.
1: En we hebben heel weinig tijd, dus we moeten heel snel afsluiten.
0: Marcel.
1: Nee, het was me een waar genoegen en het was weer leuk om te doen. Joop, bedankt weer voor de samenwerking.
0: Graag gedaan, Jan.
1: En we gaan volgende week weer van start. We gaan eruit met The Ventures en Walk, Don't Run. Tot de volgende keer.
0: Marcel.
1: Hoi.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

als het onweer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. De politie heeft gisteren 6 inwoners van Gorkum aangehouden in een onderzoek naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie zouden handtekeningen op volmachtformulieren zijn vervalst en werden er stemmen geronseld. De zaak kwam aan het licht na meldingen bij de burgemeester. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land, nadat het gisteren al van kracht was in 6 provincies. Het protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

woensdagmorgen.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Franse moederbedrijf van Center Parcs wordt mogelijk overgenomen door een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod van bijna 1 miljard euro uitgebracht. De drie grootste aandeelhouders steunen het voorstel. Center Parcs heeft in meerdere landen in Europa vakantieparken, 9 daarvan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Zo roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Yeah, it's the Out Here Brothers coming back at your ass for the 9-4. For all you motherfuckers who didn't know.

lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

mijlen verderop, aan de horizon te wachten. Schijnend vanaf de top, ben al lang niet daar waar ik wil zijn. Zeg ik mezelf nog steeds, de grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt, hoe echt voel ik de regen. Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders onderweg.

0: Woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al dan maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is.
1: FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. De Universiteit Utrecht heeft 7 studenten uit Gaza een beurs gegeven om in Utrecht te studeren. De studenten zijn inmiddels aangekomen. De universiteit stelt dat de beurzen eenmalig zijn en bedoeld om onderwijs toegankelijk te houden voor studenten die door de oorlog in Gaza hun studie niet kunnen voortzetten. Verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de 3 landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Zo roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige.

was hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden als die daar niet hoefde zijn.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. De rechtbank in Den Haag heeft de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Het OM had 18 jaar cel en TBS geëist. Volgens de rechtbank wurgde hij zijn ex-partner met een hondenketting en zette hij vervolgens de situatie als zelfdoding in scène. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevozieke Omroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

je komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo
4: Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Perzische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de Maritieme Organisatie. 20 juni sinds het begin van de metingen in 1901 meldt Weer Online. In De Bild steeg de temperatuur naar 32,8 graden en daarmee werd het record uit 2005 gebroken. Landelijk werd 35,4 graden gemeten. Het is al het zevende datumwarmterecord van dit jaar. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
1: Ladies and gentlemen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminele gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. Het Amerikaanse leger heeft vandaag gemeld dat het vlak voor het weekend een leider van Islamitische Staat heeft gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in het noordwesten van Syrië en is volgens het leger onderdeel van de voortdurende strijd tegen IS. Details over de identiteit van de doden zijn nog niet bekendgemaakt. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Vlaanderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

mijlen verderop, aan de horizon te wachten, schijnend vanaf de top. Ben al lang niet daar waar ik wil zijn, zeg ik mezelf nog steeds. De grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt, hoe echt voel ik de regen. Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. In Wijk bij Duurstede is de tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers geopend. Ze blijven daar tot eind augustus in een sporthal op complex Mariënhoeve. De opvang leidde eerder tot ongeregeldheden waarbij het gemeentehuis meerdere keren werd vernield. De gemeente zegt oog te houden voor veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
1: En die wordt gepresenteerd door me.
2: Ja. Welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Truus.
1: Daar vroeg ik om. Oh. Mijn naam is Jan.
2: Ja, maar dat hoorde ik niet.
1: Ik ben gepresenteerd door. En...
2: Nee, dat hoorden we niet. Maar maakt niet uit, ik ben er gewoon.
1: Heb ik in de gaten. Nee? Gelukkig.
2: En een muzikaal bloemetje. We gaan eerst een muzikaal reisje door Europa maken.
1: Heel leuk. Ja.
2: Ja, dan heb ik een greep uit de kast.
1: Ja, die heb ik al liggen naast me, zeg ik.
2: Ja, die heb ik al keurig neergelegd.
1: Een hele stapel.
2: Ons tweede uurtje na het nieuws. Dan hebben we een half uurtje duetten.
1: Juist.
2: En daar hebben we er ook weer een aantal van gevonden, hè?
1: Oh ja, dat heb ik ervan.
2: Ja, goed. En dan als laatste half uurtje onze artiest van de avond.
1: Wat is vanavond?
2: Frank Sinatra. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga die muziek draaien.
2: Goed zo. Maar zover is het nog lang niet, hè?
1: Nee.
2: We beginnen maar eerst met ons reisje.
1: Reisje, ja, precies.
2: En we beginnen vandaag?
1: In Spanje.
2: En daar, hoe kan het anders? Daar is Perret.
1: Ja.
2: Eén zomerhit, iedereen gek werd.
1: Je weet iedereen nog wel,
2: denk ik,
1: hoor.
2: Ja, ik denk het ook.
1: Als ik nog wat hoor een stukje, dan weet je het meteen al.
2: Ik was een meisje van een jaar of 10 en toen was dat helemaal in. Dus...
1: Dat nummertje?
2: Ja. Ja, was helemaal in Spanje. Werd het al heel vroeg gedraaid. Dus...
1: Oh, joe. Ja, ik wou net zeggen, ik dacht dat het veel later was dat het nummer bekend werd.
2: Nou ja, maar misschien hier in Nederland. Maar ik kon dat al uit Spanje.
1: Nou, wie weet. Nou ja, dus, goed.
2: Zo is het. Ja, in 1971, hè. En toen werd hij helemaal in Europa werd hij helemaal bekend, het nummer. Maar hij zong het daarvoor ook al.
1: Zo, dat zie je wel. Dat 71 komt er wel bekend voor.
2: Ja, 71 is het wereldwijd eigenlijk gegaan. Kijk, en vroeger had je het natuurlijk niet, hè, dat het zo overal gelijk rondfladderde. Maar goed, hij maakte op 12-jarige leeftijd zijn muzikaal debuut op een kinderfestival.
1: Kijk eens aan.
2: Ja, maar dat deed hij niet alleen, hoor.
1: Nee, natuurlijk.
2: Hij was de helft van Los Hermanos Montenegro. Maar ja, dat singeltje, dat haar mochten ze opnemen, maar het was verder ook helemaal niets.
1: Niet bekend bij de mensen, nee. Niet bekend.
2: Nee. Maar goed.
1: Goed, nou, want zullen we gaan draaien, het bekende nummer dan van hem?
2: Ja. Borquito.
1: Weet je wat dat betekent?
2: Nou, zeg het eens.
1: Kleine ezel.
2: Nou, kijk eens naar hem.

0: Que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que Que todo se más que nadie se más que tú y que tú y que tú y que tú que tú que tú y pobrequito como tú que no sabes ni la voz pobrequito como tú yo sé más que tú más que tú más que tú más que tú y más que tú y pobrequito como tú.
1: Als ik jou nou zeg, Jean, nou, nee, ik ga eerst zeggen dat we naar Frankrijk gaan. Goed?
2: Zeg dat maar even.
1: Ja, we gaan naar Frankrijk.
2: We gaan naar Frankrijk. Oké, gaan we naar Frankrijk.
1: En als ik dan zeg tegen jou, Jean-Philippe Smet.
2: Dat zegt me helemaal niets.
1: En als ik zeg Johnny Holiday.
2: Ja, dat zegt me wel wat.
1: Ja, dat dacht ik al, hè.
2: Ja, dat zegt me wel wat.
1: Nou, dat was een zanger en een acteur, hè.
3: Dat is dezelfde.
1: Ja, dat is dezelfde, want Johnny Holiday is eigenlijk een pseudoniem. En die naam heeft hij eigenlijk aangenomen.
2: Ja.
1: Want zijn nicht had op het ogenblik een relatie met een Lee Holiday. Dus zodoende.
2: Omdat zijn nicht een relatie had?
1: Met een Lee, Helle Holiday.
2: En dus heb je naam Holiday genomen?
1: Ja, dus hij heeft, Smet, dat had ook een Nederlandse naam kunnen zijn. Smet.
2: Ja, dat kan.
1: Ja, maar
2: ja,
1: goed.
2: Ja, dat kan.
1: Maar goed.
2: Ik ken wel een Smit.
1: Ja. Hij was natuurlijk ook helemaal gek van Elvis Presley natuurlijk.
2: Ja, dat zit hij wel in die tijd, hè?
1: Ja, en hij had natuurlijk ook dat rock'n'roll, hè. Dat hij was razend populair.
2: Ja, het heeft zelfs wel problemen gegeven, geloof ik.
1: Ja?
2: Ja, we hebben een concert gegeven in 1960, dacht ik.
1: Ja.
2: En dan liep het een beetje uit de hand. Zo erg zelfs dat gedurende enkele maanden een rockverbod was van kracht in de Franse hoofdstad.
1: Dus hij mocht niet, meer rock.
2: Hij mocht geen rock'n'roll meer zien.
1: In Parijs.
2: Nou, dat wil wat hoor.
1: Ja, zo is het. Hè? Maar goed, zullen we gaan draaien van hem?
2: Ja, doe maar.
1: Mon pays, c'est l'amour.
2: En dat betekent?
1: Mijn land, het is liefde. 1, 2, 3.

0: je sais toi même tant que toi.
1: Nou, het is wel rock, hè? Tjonge,
2: ja, dat was het ook. En iedereen zei, ja.
1: Ja, tjonge, jonge.
2: En nog wel meer mooie nummers, hoor. Pour moi, la vivre commencé. En dan maar
1: ja, ja, daar ken ik hem van. Ja, die nummer kon ik niet van, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, dat is...
1: Maar goed.
2: Nou goed, we gaan toch maar reizen.
1: Ja, we gaan van Frankrijk naar...
2: Groot-Brittannië.
1: En daar heb je ook een rock en roll popgroep.
2: Ja, ook een popgroep, hè. Rock en popgroep. De Beatles.
1: Ja, natuurlijk. Die ken je niet, hè.
2: Nee, nee. En die was actief van 1960...
1: Tot?
2: 1970 in de Liverpool, hè.
1: In 10 jaar?
2: Nou, dat moet hebben toch ze... langer zijn, toch?
1: Ja,
2: vind jij niet?
1: Denk ik ook wel haast.
2: Maar goed, ze zijn de best verkopende band in de geschiedenis.
1: Ja, dat...
2: Met een geschatte verkoop van, dat denk je.
1: Nou, ik weet het. Ja? Meer dan 600 miljoen platen.
2: Zo.
1: Wereldwijd. Daarvoor denk ik dat in 10 jaar tijd, dat is het heel knap, hoor.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, ze kijken nog wel, ze, ja, de deel treedt er nog wel eens van op. Hè?
2: Ja, die Paul McCartney, die nog wel, die zingt nog wel.
1: Ja.
2: Ja, maar ja, verder, de helft is al overleden.
1: Ook dat, ja. Dat heb je toch, ja.
2: En eigenlijk, de basis, die komt van John Lennon vandaan.
1: Oh ja?
2: Ja. Daar werd op een festival in Woolton, in Liverpool, tussen de optredens van zijn groep, de Quarrymen. En daar ontmoette die Paul McCartney.
1: Mm-hmm.
2: Nou, en enige maanden later kwam ook George Harrison mee. Dus een schoolvriend.
1: Ja.
2: En ja, omdat John Lennon eigenlijk te jong werd begonnen, bevonden voor die groep. En Harrison was toen 14, Lennon 17 en McCartney 15 jaar oud. Dus ze waren al heel jong dat ze begonnen.
1: Ja, dat mag je wel stellen.
2: Ja, ja, ja.
1: Met een ondeugende haardracht.
2: Ja. Maar ja, ik had vroeger een Beatle-jurk.
1: Ik had een Beatle-haar.
2: Ja, maar daar liep iedereen mee. Maar een Beatle-jurk, die had ik moeten bewaren.
1: Ja, dat heb je niet gedaan natuurlijk.
2: Nee, zonde, nee. Hè?
1: Ja, zeker jammer.
2: En dat was ook een beetje pop-art. Een beetje zwart-wit.
1: Ja, ja. Dus, ja. Ik ken hem wel. Ja,
2: ja, nou ja, zo ging dat. Ja.
1: Maar goed, welke van de hoeveelheid nummers gaan we draaien van ze?
2: En weet je wat, zullen we daytrippen draaien?
1: Ja, dat is een dagtoerist, hè?
2: Ja.
1: Ja, een daytrip.

0: Nou.
1: Mooi nummer, hè?
0: Ah, zeker.
1: Jawel, vond het. Vond het heerlijk, de Beatles.
0: Dat is meer mooie nummers.
1: Ja. Ik stond niet zo te zwijmelen, of zo was ik ook niet. Dat ik helemaal in katzwijm viel, dat ook weer niet.
0: Oh, weet je dat zeker?
1: Ja, dat was, weet ik wel zeker.
0: Nou,
1: ja.
0: Nou.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Die ken je nog wel uit die tijd.
1: Nou, ja. Nee, dat viel wel
0: als
1: mee.
0: Als je zo'n jurkje aan had, nou. Maar goed, dat gaan we maar niet pleisteren.
1: Nee, goed zo.
0: We gaan van Groot-Brittannië naar...
1: Ierland.
0: Dat is vlakbij, hè?
1: Ja, dat is niet zo ver weg. Dat is een paar uurtjes.
0: Maar ze hebben wel totaal andere muziek.
1: Ja, en vooral deze mensen.
0: Ja, hè?
1: Want... Dat vind ik echt muziek wat ook in die pubs, die echte Ierse pubs gespeeld wordt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dat vond ik wel leuk.
0: En bijzonder. Ja.
1: En bijzonder.
0: En wat hebben we daar? Daar noemen ze maar. Hoor.
1: Nou, de Dubliners.
0: De Dubliners. Ja, dus
1: en zo had je natuurlijk meer van die bandjes, hè, die dan ook dat speelden in de pub. Maar dan niet natuurlijk de Dubliners die overal speelden.
0: Maar nee, maar die gaan wij draaien namelijk.
1: Ja, die gaan we draaien.
0: Ja.
1: Ja. En het is eigenlijk een van de oudste en langst bestaande bands in de wereld.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is toch een prestatie?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Dus...
0: Hoe weet je dat zo? Hoeveel jaar zitten ze er al?
1: Oh, we zijn begonnen in... in de jaren 60, 65, 67, zoiets. Ja.
0: Dus zo. Dat is wel een poosje terug, ja.
1: En eigenlijk pas in 2012 besloten ze ook om te gaan stoppen na 50 jaar.
0: Zo. Ja. We hebben gelukkig de opnames nog.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus die kunnen we laten horen.
1: Zullen we dat maar doen?
0: Ja.
1: De Vinkens Week.
0: Ja, en dat is vertaald Vinkens Waken.
1: Ja.
0: Ja, ze schrijft hetzelfde, alleen spreekt het anders uit.
1: Ja. Kan het ook niet helpen.
0: Ik ook niet.
2: Vinken lived in Walken Street. A gentleman Irish mighty odd. He had a brogue both rich and sweet. And to

0: niggle wank. Oh, Tim Maloney ducked his head when a bottle of whiskey flew at him. He ducked and landing on the bed, the whiskey scatters over Tim. Abby Daddy revives and see how he rises. Tim Finnegan rising in the bed, saying, twiddle your whiskey around like blazes. Beat a ton of them jazzes, do you think I'm dead? Whack, pull it down, you dance to your hand around the floor when you're the thunder ship. Isn't it the truth? I tell you, lots of fun at Finnegan's way. How would you know one game ball?
1: Nou, vind je het niet gezellig?
2: Ja, het is gezellige muziek.
1: Ja, hè?
2: Ja, het is ook zonder meer.
1: Dan een pintje bier erbij.
2: Een pint of bier. Ja, ja, ja,
1: daarom. Ja. Dat. En dan zit je gezellig met al die mensen in de...
2: In die pub.
1: Pubs.
2: De langste kant zit je allemaal. Ja, ja, dat is wel
1: heel
2: vreemd.
1: Echt heel leuk.
2: Ja.
1: Maar goed, genoeg. We gaan naar België.
2: Ja. Oh, daar is Laura Ling, bedoel je?
1: Ja.
2: Ja. Dat is ook een pseudoniem, hè?
1: Ja, hoe dat zo?
2: Ze heet Sabrina Tak.
1: Oh.
2: En ze is geboren in Adroit. 18 juni 1967. 76, zegt verkeerd op.
1: Ja. Ja.
2: En een Belgische zangeres. In ja. Vlaanderen, in West-Vlaanderen komt ze vandaan.
1: Ja, Ardooie heet dat, de plaatsje ook. Ja, ik weet niet precies waar het ligt, hoor.
2: Ik ook niet. Maar ik weet wel dat ze bekend zijn als de slagerkoningin.
1: De slager?
2: Ja, er staat de slagerkoningin.
1: Ja, slager. Maar
2: ja, dat ga je weer,
1: dat, ja, dat is weer Duits eigenlijk, hè?
2: Ja, daarom. Het is een Nederlandse. Het is een Nederlandstalig. Want we hebben allemaal ook een aantal Nederlandse liedjes. Je hebt het Duitsland belogen. Was dat bekend? Ze zijn bekend geworden.
1: Ja.
2: Ja, dat is vertaald uit het Duits.
1: Ja.
2: Maar goed, we hebben er een ander liedje van. Dat ik niet weet, dacht niet dat dat vertaald was.
1: Nee.
2: Twee gitaren aan zee.
1: Nou, ook wel gezellig.
2: Dat
1: een beetje
2: goed,
1: warm, he? Deze reizen om aan de zee te gaan zitten.
2: Ik heb het water in.
1: Ja, oh ja, dat is zo. Nou, twee gitaren aan zee.

0: Nou.
1: We gaan toch weer naar Nederland.
0: Twee gitaren.
1: Ja, dat was wel een mooi, leuk nummertje, vind ik dat.
0: Toch wel, hè?
1: Ja hoor, vind ik wel. Nooit, ja.
0: Ik ken een melodietje over ons.
1: Ja. Er zijn er wel meer.
0: Die een melodietje gebruikt hebben, jazeker. Ja. Hey, we komen in Nederland terecht. En...
1: En daar zien we Danny Vera.
0: Juist.
1: Ja. Maar hij heet ook eigenlijk zo niet.
0: Nee.
1: Hij heet eigenlijk Danny Polvliet. En hij komt uit Middelburg.
0: Zeeland?
1: Ja, ja dat klopt.
0: Dat weet ik wel.
1: En in 1999 vormt hij zijn eerste band. En die heet Tilldown.
0: En in 2000...
1: Ja.
0: Dan won hij de Zeeuwse Belofte. Vandaag Zeeland.
1: Won hij daarmee?
0: De grote prijs van Nederland.
1: Zo.
0: Begonnen. Maar hij is verder al met meerdere nummers terechtgekomen.
1: Ja, en weet je waar hij eigenlijk ook... Met de single My Confession uit 2003...
0: Ja?
1: Behaalde hij de eerste plaats in de Turkse hitparade.
0: Dat is ook een kunst op zich.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat iedereen dat mooi vindt dat je dat doet.
0: Ja, zeker.
1: Maar goed...
0: We gaan niet zo lang te praten erover.
1: Nee.
0: Hij is hartstikke bekend tegenwoordig helemaal met zijn rollercoaster.
1: Ja.
0: En wij hebben nu...
1: Zijn en echte Nederlands.
0: Ja, precies. Zijn het je ogen?
1: Zijn het je ogen, ja.

0: greep uit de muziekkast.
1: Ja, ja dat mag je wel zeggen. Hè?
2: Ja, ik heb weer voor die kast gestaan. Ik heb weer een stuk of 10 cd's eruit gevist.
1: Willekeurig.
2: Kan ja, er ook ja. niks aan doen.
1: Nou, zo willekeurig is het niet hoor.
2: Waarvoor niet?
1: De nummers zitten achter elkaar. Je hebt gewoon 1 greep gedaan.
2: Ik heb gewoon een heel pakket gepakt.
1: Ja.
2: Klaar.
1: Ja. Goed, nou dan gaan we ervan draaien.
2: Nou,
1: dan gaan
2: beginnen we met Mel, met Absolutely Everybody.
1: Ja.
2: En daarna Fraser met When Will I Be Famous.

0: Die zou ik echt niet kopen.
1: Even stil, want ik heb ze opgenomen op een cd, op een sticky.
0: Oh?
1: Voor in je auto.
0: Oh, nou, dankjewel.
1: Onder het rijden. Dan kun je een beetje de deinen.
0: Oh ja, gaat mijn auto zo heen en weer zo. Bloop, bloop, bloop.
1: Ja, dan denken ze wat anders van je.
0: Zullen we niet doen? Nee, doe maar niet. Laat maar.
1: Ja.
0: Hé, we gaan naar Alan Clark.
1: Juist.
0: Met This Ain't Gonna Work.
1: Juist.
0: En David de Taffaré met Summer Love.

0: Dat vond ik wel weer gezellig dingetje, hoor.
1: Ja?
0: Nou ja, dat vind ik wel mee.
1: Zal ik die ook meenemen? Een beetje stikjes voor je auto.
0: Prima, dankjewel. Hey, we gaan naar Marco Verriet met De Ware Liefde.
1: Juist.
0: En daarna Direct met Johnny.

0: Ja, zo. Je mag weer.
1: Dat heb je ook opgenomen voor me zeker, hè?
0: Nee, dat was je vergeten in te drukken, maar ik kan hem straks nog wel dus reproduceren voor je.
1: Weet je, en dan gaan we nu naar Lee Ann met Pop de Sherry.
0: Die ga ik wel opnemen natuurlijk.
1: En Dos Palamos Negros met Don't Wanna Go Home.

0: Je hebt vandaag wel een discogreep te pakken gehad, hè?
1: Ja,
0: hè? Jeetje, Mina.
1: Ach, is ook weer eens wat anders.
0: Nou, de disco.
1: Dan gaan naar Franklin Brown en Maxine met Steeds Weer.
0: Oh ja? Dat betekent niet.
1: Nou,
0: we gaan naar het nieuws.
1: Ja, is het al zover?
0: Ja.
1: Jeetje, de deurtje is weer omgevlogen.
0: Ja, het is nog maar 20 seconden.
1: Ja, nou ja, vooruit dan. Dan zou ik zeggen, tot na het nieuws.
0: En dan komen we met duetjes, hè?
1: Ja.

0: na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat niet uit de VS komt. De stap volgt op flinke vertragingen bij de levering van Amerikaanse Patriot-systemen. Daardoor kijkt Zwitserland nu onder meer naar Europese, Israëlische en Zuid-Koreaanse opties om minder afhankelijk te worden van één leverancier. De rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim 21.000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar gearresteerd. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En ik zou zeggen welkom. Welkom bij ons muzikaal bloemetje, het tweede uurtje. Mijn naam is Trus.
2: Mijn naam is Jan.
1: Ja, en we gaan zo dus een half uurtje duetten draaien.
2: Juist.
1: We hebben weer een leuk aantal, hè?
2: Ja, ik heb er genoeg.
1: En het laatste half uurtje, half 10 tot 10 uur, hebben we onze artiest van de avond.
2: Precies.
1: En dat is Frank Sinatra vanavond. Daar ga ik wat over vertellen.
2: En ik ga die muziek draaien.
1: Maar zo lang ver is het nog lang niet.
2: Nee, nog een half uurtje verder.
1: Nou, waar beginnen we mee?
2: Mykonos, Frank Emanuela.
1: Oh, en ik heb de Katie Melua en Eva Cassidy met What a Wonderful World. MUZIEK

We gaan verder met Yoosoon door met Nena Cherry met 7 Seconds. En daarna Maren Morris en Ryan Hurd met Chasing After You.

0: Ja, dan gaan we naar de volgende.
1: Ja, wanneer heb je nog meer uitgekozen?
0: Ik heb Dolly Parton met de Charlie Daniels Band. Samen zingen die Daddy's Old Fiddle.
1: En daarna Jan Smit met Damaru met Tuintje in mijn hart.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Frank Sinatra. Frank Sinatra werd geboren als stellig uit een Italiaanse familie in Hoboken in New Jersey. Op een sneeuwwitte dag op 12 december 1915. Zijn jeugd was niet gemakkelijk. Hij was enig kind en werd op school vaak uitgescholden voor salami en spaghettivreter. Zijn moeder die wilde dat hij verder zou leren en hij liet zich inschrijven op de Drake Business School. Maar in die dagen zong Frank al. Zijn ambities begonnen zich te vormen en besteedde hij het merendeel van zijn tijd aan het uit zijn hoofd leren van liedjes die hij op de radio hoorde. We gaan luisteren naar Come Fly With Me en From This Moment On.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Frank Sinatra boorde alle mogelijkheden aan om te zingen. Hij begon met 3 vrachtwagenchauffeurs een bandje, maar dankzij zijn moeder, die lid was van de Democratische Partij in New Jersey, kreeg hij een vaste baan in een rustic cabin aan Route 9 West, nabij Alpine. Op 4 februari 1935 trouwde hij met Nancy Barbato. Frank had haar gewaarschuwd dat hij veel weg zou zijn, maar ze heeft gezegd dat ze hem nooit in de weg zou staan. Een belofte die ze tot en met een bitter eind zou volhouden. In de zomer van 1939 bood Harry James, die trompetist was bij Benny Goodman, hem een baan aan als vocalist voor $75 per week. En op 30 juni 1939 trad hij voor het eerst op in de Hippodrome Theater in Baltimore. In 1939 maakte Frank Sinatra zijn eerste plaat met nummers From the Bottom of My Heart en Melancholy Mood. Maar door de vele problemen met Harry James Band veranderde hij en werd vocalist bij Tom Dorsey. We gaan luisteren From the Bottom of My Heart en Melancholy Mood.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Frank Sinatra. Zijn vrouw was in verwachting. En op 8 juni 1940 wordt Nancy Sandra geboren. Frank had vele teleurstellingen bij Tom Dorsey. Ik zou felle vol kunnen schrijven over zijn leven als zanger, danser en als acteur. Want hij heeft met veel zangers en acteurs opgetreden. Onder andere met Bing Crosby en Grace Kelly in High Society, Cary Grant in The Pride and the Passion, met Gene Kelly in Anchors Away en met Montgomery Clift en Burt Lancaster en Deborah Kerr in de prachtige film From Here to Eternity. En met Dean Martin en Bob Hope, Ava Gardner en nog vele, vele anderen. Frank heeft ook met vele orkesten gewerkt. Onder andere Harry James, Tom Dorsey, Benny Goodman en Glenn Miller. Zo veranderde hij ook van met zijn huwelijken. Na Nancy Barbato trouwde hij met Ava Gardner, Mia Farrow en Barbara Marx. Frank Sinatra kreeg van een producent in Hollywood te horen: je moet erachter komen welke Sinatra je zoekt. Hij die de mensen neerslaat of de man die de mensen opbeurt. My Way, zijn beroemde zong die hij overigens gepikt had, werd beroemd over de hele wereld. Op 14 mei 1998, op 82-jarige leeftijd, kwam een einde aan zijn turbulente leven. Ja, maar zijn songs zijn eindeloos. We gaan luisteren naar I Like to Lead When I Dance en Downtown.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dan hoop ik toch dat u lekker weer thuis bent. Hè, volgende
2: ja,
1: keer.
2: Zeker weten.
1: U kunt in elk geval wel morgenochtend naar onze herhaling luisteren van 8 tot 10.
2: Ja, precies.
1: Ja?
2: Dezelfde tijd als nu, hè?
1: Ja,
2: alleen
1: dat
2: is morgens
1: alleen
2: vroeg.
1: Morgens vroeg natuurlijk.
2: Maar en, daarna komt dan de herhaling van...
1: Wij wachten op de dokter. Hè?
2: Ja.
1: En de smiddags de herhaling van Fred's Music Mix.
2: Oh, dat is nog een keer.
1: En 's avonds is de muzikale vaart.
2: Ook. Er. Een nieuw live programma.
1: Dus dat komt allemaal goed.
2: Helemaal voor elkaar.
1: We hebben in elk geval het programma weer met veel plezier gemaakt. En ik hoop dat u er weer een beetje van opgevrolijk bent.
2: Ja, dat hopen we ook een beetje.
1: Tuurlijk, hè.
2: Want het is toch wel een bijzondere ster, die Frans Sinatra.
1: Ja, het is apart.
2: Hij is heel apart. Ja, heel apart. Dat mag je wel zeggen.
1: Maar goed. Zijn dochter Nancy, hè, die horen we nog wel vaak.
2: Ja, die vind ik eigenlijk wat minder apart, maar die vind ik wel mooi om te horen.
1: Ja hoor. Dus.
2: Ja, dat is ook mooi voorgebracht door hem. Goed, nou ja, wij gaan langzamerhand afscheid van u nemen. Hè, we hebben zo meteen nog een nummertje te gaan.
1: Oh ja, die hebben we ook nog, hè, eentje.
2: Ja.
1: Night and Day.
2: Die gaan we nog draaien.
1: Ja, die vond ik wel leuk. Oké. Okay. Want nacht.
2: Wij wensen u voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder op.
2: Ja.

0: FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: en L-Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
1: Ik doe hem niet.

vermeden. De beurzenplek van onvermogen, kwetsbaar als die is, overrompelt mij en schreeuwt.

for you when you use my might. I'm warm again. My pack is light.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2 uur afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevoziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Frequentiekolom.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten en spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken? In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2:00 afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden en in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag. 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

to hate them and fear them, to run and to hide.

through the many dark hours. I've been thinking about this.

that if God's on our side, he'll stop the next.

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten en spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

mooie woorden die beschrijven wat je voelt. Toch te mooi om uit te stellen. Zeg gewoon wat je bedoelt.

zo dichtbij komt, draait het hart er vaak omheen. Wat is er mooier om te zeggen wat je diep van binnen meent. En wat ook jouw gevoel is, ben je dankbaar of heb je spijt?

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.